Ja, monsieur Joël. Hier blijft zij te kande wat er gaan, oui. In hem zier zijn, je niet in mijn buur bisketaat. En die zijn, je weet niet in het dertier nu hulja de stier. Ben boeis permant, het in trappen a geworden deur. Kuntjaar, maar we bekompert net geneng petrouw idion. Squeigner in me alon in bruschek. Tadou, tadou. Assel peten de wee mijn bio al lang fin. Men tuipen ijet. Une teine zoazin, une teine mal. Hier kwas je van kwee. Je wees je wer in deur, arpet die gorf door ibre stier. Want je tuet de wee getter body olik. Je pio milling, tischen het er idol. Tjen kanifas. Aru je rochet getter gwee. Oh, nagen druwee. Pieve jong, bedrager jong en man. Perek je mens aan wee. Perek je mouw, jong merw. Pieve je le reskond. A falour braz mara. Alas, bedrimen a nia, ne gonstje non.